0: De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Lekker duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op

0: aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Zon, zee en Herberg aan Zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

mist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ritsmeister meldt de controle op de A27 Hilversum Almere, hectometerpaal 115. En als ik het niet verkeerd heb, is dat de hoogte van Almere Hout.
1: Daar moet je oppassen.
4: Daar moet je dus oppassen.
1: Dat gaan we doen, Ali.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen. Hey, Ari. Fijn dat je er weer bij bent.
4: Ja, ik had alweer druppeltjes op mijn ruit vanochtend toen ik deze kant op kwam.
1: Dan laat je het er toch afwissen. Daar zijn die dingen voor.
4: Gelukkig wel. Maar ik dacht vervolgens wel, ik denk, het zal toch niet gebeuren dat het vandaag een regenachtige dag gaat worden.
1: Nee.
4: Gisteren kwam er ook nog veel zon bij.
1: Daarom.

0: gebruiken. Je zou het misschien niet verwachten, maar onze provincie is uitermate geschikt voor de productie van wijn.
1: Het is net 6 uur geweest en jij denkt, kom, een wijntje.
0: Ja, hou jij er niet van?
1: Ik hou er wel van, maar dan als het nog eens een keer 6 uur is geweest, dat is meer mijn tijd.
0: Meer verantwoordelijkheid, hè?
1: Daarom. Zeg nou, wat je als wijnboer niet wilt, dat zijn stormen en tornado's. Maar dat is wel ons onderwerp van onze oud-weerman Robert Vries in de zomerserie. Hij ging naar Amerika om stormen te volgen.

0: No Rehab van Amy Winehouse. Goedemorgen.
1: Wijn, je verwacht het misschien niet, maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie. Het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. Daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat. Door zeeschelpen.
0: Ja, 2026 wordt misschien een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veeken uit Marknessen geeft een rondleiding op zijn wijngaards.
2: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Marknessen. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, hey, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou

0: ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld.
0: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zul je zien dat hier alle vaten vol zijn. En een drukte van je welste.
1: We zijn naar buiten gelopen. We zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
0: Ja, nou inderdaad. Dat idee heb ik zelf ook. Inderdaad, de trossen zijn, ze zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad. Dus dat is heel belangrijk voor de druiven. Dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren. Dus het is ook echt nog wel mooi vroeg in het seizoen. Dat ze al echt beginnen te rijpen.
1: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
0: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in die druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment, hey, nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
1: Maar we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
0: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm. Maar de druiven zelf, die kunnen er goed tegen. En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
1: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
0: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, de kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden prima.
2: Ja, wijnboer Ronald van Veeken uit Marknesse was dat. Het was een verslag van Mark Bakker. Vanmiddag meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
3: Dit is Alex Warren in Flevoland is wakker met Fever.

0: Wij hadden de Dolly Dodson en andere landen hadden ze de Bijlstars. Dit was Sign of the Times.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze voormalige weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen, oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
0: Vooral in de Verenigde Staten kunnen liefhebbers van dit soort heftig weer hun hart ophalen. Verslag is van Patrick van Heesink.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: Oh! De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om hun eigen as heen draaien. En als het allemaal ja, zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het is haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voor het weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden in het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd, in het midwesten van Amerika.
2: En voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, die kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum, het is hier een festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je eens een hele zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede bui, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen en toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
3: Straks de berichten van buiten Flevoland.
4: Ja, en daarin gaan we ons richten. Nu het WK voorbij is op Europees voetbal.

0: naar Michelle. We maakten kennis dankzij deze plaat met Harry Hoorde. Het duurt te lang. En dan de berichten van buiten Flevoland, Harry.
1: Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League in het Hongaarse Ferencváros. Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerouki staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van der Brom.
2: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie al.
1: Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel.
0: In de wijk De Hes in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
1: Bekeuring, ja. De weduwnaar van Willemijn Kleinhout doet aangifte tegen de psychiatrische kliniek Vivor in Den Dolder. Dat schrijft AD Utrechtse Nieuwsblad. Willemijn werd begin 2025 op klaarlichte dag doodgestoken door een GGZ-patiënt die met verlof was. Haar man Paul verwijt de forensische psychiatrische kliniek dood door schuld. Hij ziet dat als zijn plicht aan zijn overleden echtgenote. Met P werd gisteren veroordeeld tot 8 jaar cel plus TBS. De celstraf is 2 jaar hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Alfons Remery uit Almere stopt als statenlid voor de BBB... omdat hij gevraagd wordt om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden... voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen... en heeft daarom zijn provinciale zetel bij BBB teruggegeven. Het is niet duidelijk wie Remery opgevolgd bij de BBB-fractie in het provinciehuis. Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst... ondanks de hagelbuien. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem... En bijvoorbeeld de eigenaren van Maronesse in Marknesse en de Wilgenhorst in Zeewolde verwachten eind augustus de eerste druiven te kunnen oogsten. Maar hoe staan de wijnranken erbij met al die droogte?
2: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
1: Zijn Ronald van Veeken van de wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om het hardstyle festival DEFCON 1 begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd, zegt burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen laat op de donderdagavond, vlak voor het begin van het festival, vertelt Gebbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden, maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gebbe, want volgens hem zou 2 maanden hebben geduurd om al dat vuurwerk uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Houthis in Jemen zeggen ondertussen dat ze vannacht 2 olietankers hebben aangevallen van Saoedi-Arabië, dat is de aartsvijand van Iran. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. En de droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen deze donderdagochtend met veel bewolking en zo nu en dan kan er zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen. In het noordelijk deel van de provincie blijft het overwegend bewolkt, maar in het zuiden krijgt de zon in de loop van de middag steeds meer ruimte om te schijnen. Vanmiddag hebben we dan een mix van stapelwolken, zonnige perioden en op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur varieert tussen de 19 graden langs de grote meren en in de grote steden kan het nog aangenaam warm worden met maximumtemperaturen van 21 of 22 graden. Hierbij waait er wel een meest matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten die het gevoelsmatig wel een stukje frisser kan laten aanvoelen.
5: Hoe vergaat het een Flevolandse deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse? Je hoort het straks.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Uit het midden van de jaren 70 hoor je Steve Harley, Cockney Rebel, Come Up and See Me, Make Me Smile.
1: We hebben deze week al heel wat vierdaagse lopers gehad. En vandaag, op de donderdag, met de zeven heuvelen, kan het ook nog best pittig worden.
0: Gaan we vragen aan Patrick Veenhuis uit Almere, want die kan het weten, die doet al voor de 24ste keer mee. Goedemorgen Patrick, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Leo.
0: Ja, kun jij op grond van je ervaring zeggen, ja, de donderdag, die is zwaar.
2: Op zich valt het mij wel mee, want ik kan best wel goed tegen de heuvels. Het is ook een mooie route. De dinsdag, gisteren vond ik het zwaarst. Dus vaak de saaiste dag. Wordt omschreven saaiste dag. Maar die hebben we weer gehad. Zit over de helft. En de heuvels, dat valt mij wel, het lijkt zwaar. Maar ik daal liever dan dat ik er tegenop wandel.
1: Komt het dan ook vooral door de variatie, dat de route dan leuker is?
2: Ja, het is prachtig. Als je bovenaan zit en je kijkt naar beneden het dal in, dat is net een stukje buitenland, hè?
0: Ja, maar over variatie gesproken, je doet dit al voor de 24ste keer. Wat is er zo leuk aan?
2: Achter de hele sfeer en het is één grote familie. Je hoeft geen eten mee te nemen. Je krijgt alles spontaan aangeboden. Het is gewoon een beetje een verslaving.
1: Ja, ik zit dan ook te denken, 24ste keer, kun je dan ook met je ogen dichtlopen?
2: Nou nee, dat niet. Nee, het is elke keer weer een uitdaging. Zoals nu ook. Het lijkt wel een probleemloos. Ik zit even aan de kant nu vanwege het lawaai. Als ik met de wandelaars meeloop. Maar ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: Nou, hoeveel slik je dan?
2: Ibuprofen. Nou, daar heb ik er gisteren 3 van nodig gehad.
0: Zo, kun je dan niet beter stoppen?
2: Nee, opgeven is geen optie. Nee, je moet eens weten wat de mensen hier allemaal slikken. Oh. Aan pijnstillers. Oh. Je ziet het wel terug op de steen hoor. Al die stripjes.
0: Oh, die gooien ze dan gewoon weg. Doe jij ook andere vierdaagse lopen? Of zeg je nee, Nijmegen, dat is mijn favoriet?
2: Nijmegen is mijn hoogtepunt. Voor de rest van het jaar wandel ik het hele jaar door. Dus alle wandeltochten. En dan op een gegeven moment, ja, zodra de vierdaagse weer is afgelopen, doe ik gewoon weer mee aan normale, georganiseerde wandeltochten. Maar er zijn ook vierdaagse in de buurt hoor. Die pak ik vaak 1 of 2 dagen van. De kleine vierdaagse, zoals in Emmeloord, die pak ik gewoon 1 of 2 dagen. Maar dit is mijn hoogtepunt van het jaar.
1: En wat maakt zo'n massale wandelvierdaagse zo leuk? Want ja, veel mensen denken dan ook, je zit alleen maar bij elkaar op de hakken te trappen. Of valt dat hartstikke mee?
2: In het begin wel, maar voor mij, ja, ik ben niet zo'n snelle loper. Dus op een gegeven moment loop ik toch een beetje achteraan. Dus dan heb ik ook wel weer de rust, zeg maar. Ik hoef niet om 2-3 uur binnen te zijn. Als je mijn eindtijden ziet, dan denk ik, nou, dat was ook op een nippertje. Dus gisteren 2 van 5. Nou, ik weet ongeveer precies hoe ik mijn pauzes moet indelen, hoe ik moet lopen. Ik fotografeer heel veel onderweg. Praatje maken en een dolletje maken, dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, ja, nu ook even met ons een dolletje maken, maar ik wil nog even terug naar de jaren dat het niet zo was. 2006 was het te warm na een dag, toen hebben ze het afgelast. En je had natuurlijk de coronajaren. Heb je het toen gemist?
2: Nou, 2006 was echt een rampjaar, dat klopt. En de eerste dag was echt ook loeiheet. Aan de hand daarvan hebben ze ook de was op de dijk. Die ene overleden meneer, die heb ik wel zien liggen. Dat was echt een ramp was dat. En daarna hebben ze ook besloten om de eerste dag de route om te gooien. Dat je in het begin over de dijk in gaat. En in de 2 coronajaren, ja, dan moet je, was een alternatieve vierdaagse, zoals het dan van de Nijmegen. Die mocht je zelf vanuit huis lopen. Ja, dat is even missen. Maar daarna pak je de draad weer op. En dan ga je weer verder.
1: Ben je ooit uitgevallen of heb je ze allemaal uitgelopen?
2: Nee, nog nooit. Want Leo zegt zo net van, dan moet je maar stoppen. Nee, dat gaan we echt niet doen.
0: Oké. Morgen is de ontvangstuk op de Via Gladiola. Staan er mensen voor je klaar met bloemen dan?
2: Ik loop eigenlijk alleen. Er staan altijd wel mensen. Gladiola krijg je altijd wel.
0: Oh.
2: De meeste, ja, altijd wel. Ik ga met een grote bos ga ik altijd weer terug naar mijn gastheer. En die geef ik aan mijn gastheer. Maar echt familie of bekende, ik kom wel bekende tegen, maar familie staat er eigenlijk niet.

0: Rain Me In, mooi duet van Sam Venter en Olivia Dean. We hadden net Patrick Veenhuis aan de lijn. Hij komt niet uit Almere, zoals ik per ongeluk zei, maar uit Emmeloord. Hebben we dat rechtgezet? Zometeen, wat hebben we gemist op radio en tv gisteravond?
1: En daarin aandacht voor oud-voetballer Mark van Bommel. Ja. Hij is de nieuwe bondscoach van de Belgische Rode Duivels.

0: En wat is dat dan? Something Got Me Started. Ja, een goede vraag rond dit tijdstip, want het is nog best vroeg. Is het omdat je uitgeslapen bent? Of omdat je zin hebt in koffie? Of in een sigaret? Of omdat je moet gaan werken? Het kan van alles zijn.
1: Koffie is altijd lekker.
0: Goed zo. Arie en koffie, ja. Kun je er helemaal mee volgooien de hele dag.
1: Zo is dat.
0: We gaan beginnen aan de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
2: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal, waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van de arbeidsnormen die er niet voor niks zijn.
1: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
2: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, ja, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te dwingen.
0: De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei in Met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal zien.
3: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk 2 kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Saoedi-Arabië mag kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
3: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saoedi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saoedi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
1: En dan Mark van Bommel, want hij wordt volgens Belgische media de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. In Nederland wordt verbaasd gereageerd op de aanstelling van Bommel, die nog nooit eerder bondscoach is geweest. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, legde in Langs de Lijn en Omstreken uit waarom de Belgische band voor hem heeft gekozen.
4: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. En dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam, of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
1: Ja, helemaal onbekend is hij ook niet bij onze zuidenburen. Want Van Bommel werkt al eerder in België. Hij won met Antwerp FC onder meer de landstitel. De Belgen hopen dat hij dat succes kan doortrekken naar het nationale elftal.
4: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerp, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander. Die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
1: Ja, is dan een gemiste kans voor Nederland. Want wij zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar een nieuwe bondscoach.
0: Ja, maar Mark hoeven niet meer te bellen. Dat is nu wel duidelijk.
1: Nee, maar hadden we hem moeten benaderen?
0: Weet ik niet. We hebben zoveel talent, Harry. Dat is ongelooflijk.
1: Wij vinden ook nog wel een eigen bondscoach.
0: Daarom. En die andere 18 miljoen, die doen ook mee. Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: zon, zee en herberg aan zee. Deze zomer hoor je Omroep Flevoland. Catharine Keil van 20 tot en met 24 juli. Mariska van Kolk van 27 tot en met 31 juli. En Patrick Martens van 3 tot en met 7 augustus. Samen met Marco Verhagen zorgen zij voor 3 weken vol bijzondere verhalen, muziek en zomerse sfeer. Herberg aan Zee, deze zomer bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Wij zijn super fanatiek als het gaat om zaken boven tafel te krijgen die uit het IJsselmeergebied komen.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, meestal moet de baas wel aan de bak, ja.
1: En dit is ook Flevoland.
2: En iedereen gaat ook gewoon nog op vakantie, ook naar bosbrandgebieden en zo. Hè? Dan denk ik ook van ja.
1: Dit is Flevoland. Marco, kijk naar uit.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Hendrix Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
6: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
5: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
10: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
11: En jij werd opgehaald met de helikopter?
10: Ja, bijna iedereen.
9: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
12: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
9: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen, Harry.
13: Goedemorgen, Leo. Ja, je zou het misschien niet verwachten, maar onze provincie is geschikt voor de productie van wijn.
8: Lekker.
13: En dat op de vroege ochtend.
8: Ja, ik zit te denken, wat zullen we doen? Rood of wit? Maar die witte moet je wel cool zetten. We hebben het ook over andere zaken. Storm Chaser met oud-weerman Robert de Vries. Ook dat in Flevoland is wat.
14: Mam, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Het jongetje van tv hoor je op de radio. De Rembrandts en I'll Be There For You.
1: Wijn, misschien verwacht je het niet, maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie. Het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat door zeeschelpen.
0: 2026 wordt misschien wel een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veeken uit Marknesse geeft een rondleiding op zijn wijngaards.
2: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Marknesse. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, hey, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
3: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld.
2: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zul je zien dat hier alle vaten vol zijn en een drukte van je welste.
3: We zijn naar buiten gelopen, we zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
2: Ja, nou inderdaad, dat idee heb ik zelf ook inderdaad. De trossen zijn, ze zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad, dus dat is heel belangrijk voor de druiven, dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren, dus het is ook echt nog mooi vroeg in het seizoen. Dat zal echt beginnen te rijpen.
3: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
2: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in de druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment, hey, nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
3: Nou, we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
2: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm. Maar de druiven zelf, die kunnen er goed tegen. En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En vochtproblemen hebben ze niet echt.
3: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
2: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, de kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden, prima.
1: Wijnboer Ronald van Veeken uit Marknesse was dat. En het was een bijdrage van verslaggever Mark Bakker. Vanmiddag trouwens meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
0: Straks het weer van Weerplaza. Eerst Harry Styles in Flevoland is wakker en The American Girls.

0: American Girls.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze vroegere weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen, oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
2: Ja, vooral in de Verenigde Staten kunnen liefhebbers van dit soort heftig weer hun hart ophalen. Het verslag is van Patrick van Heesink.
3: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug, op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
4: De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om een eigen as heen draaien. En als het allemaal zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het is haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voor we weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden in het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd, in het midwesten van Amerika.
2: En voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, wie kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30 jaar jubileum,
3: kijk ja,
2: het is hier een festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je eens een hele zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede bui, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
4: Het weer van vandaag.
5: En daarover praten we met Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
5: Ik zit even te kijken. Mijn thermometer geeft alweer 17 graden aan. Is het alweer zo warm?
6: Het is inderdaad alweer zo warm, ja klopt. Maar het is slecht nieuws als je een beetje van warmte houdt, want veel warmer dan dat gaat het vandaag ook niet worden, hoor. Dus de temperatuur gaat zeker nog wel wat oplopen. Maar veel warmer dan 20 graden wordt het vanmiddag niet. Desondanks is het gewoon wel echt een prima dag om lekker buiten te spenderen bijvoorbeeld. Want het is droog. Wel nog flink wat bewolking, maar vanmiddag gaat die zon ook echt wel door het wolkendek heen schijnen af en toe. Er staat een matige tot op het IJsselmark met een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Dus die zorgt er wel voor dat het ook nog ietsje frisser aanvoelt. Maar het is echt geen slechte dag, hoor. Ook vanavond is het dan gewoon nog droog met hier en daar enkele brede opklaringen. Dat is ook een beetje het verhaal van komende nacht. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie.
5: Kijk, en wat gaat morgen brengen?
6: Ja, vanaf morgen gaan we toch wel overschakelen op een wat warmer weertype. Met temperaturen die op vrijdag dus oplopen naar 23 of lokaal misschien wel 24 graden in de provincie. In de ochtend flink wat bewolking, maar in de middag zien we ook de zon geregeld. Echt wel wat meer zonneuren dan de afgelopen dagen. En er staat ook maar weinig wind. Dus het gaat morgen ook echt wel warm aanvoelen in dat zonnetje. Ideaal weer om je weekend gewoon bijvoorbeeld af te trappen op een terras. Als je geen vakantie hebt.
5: Ja, en als we toch al wat verder vooruit kijken. Die tropische temperaturen die we eerder hebben gehad. Komen die nog weer een beetje terug?
6: Ja, tropisch voorlopig niet. Maar zomerse temperaturen wel. Maar er zitten wel verschillen in de komende dagen. Want zaterdag wordt het dus zomers warm in Flevoland. Met misschien wel 26 graden. Is het ook op de meeste plekken zelfs zon overgroot. Het was echt een zomerse dag. Zondag en maandag is het tijdelijk wat minder warm. Met ook wat buitjes die dan over de regio trekken. En die zijn eigenlijk meer dan welkom natuurlijk. Hè? Want het is echt goed droog aan het worden in ons land. En ook in Flevoland is dat het geval. Maar dat wisselvallige en minder warme weertype lijkt ook slechts zeer tijdelijk. Want vanaf dinsdag gaat de wind uit het zuiden waaien. En dan komt er weer warme lucht richting de regio. En zeker richting in de loop van de nieuwe week kunnen we dan weer rekenen op temperaturen ruim boven de 25 graden. En dan komt misschien zelfs wel die tropische 30 graden weer een keer in zicht vanaf donderdag.
5: Ja, dus slecht voor de natuur, maar goed voor de mensen die op de camping staan.
6: Ja, zo ziet het er wel naar uit inderdaad, ja.
5: Oké, Berend van Straten, dankjewel.
3: Ja, hij heeft weinig regen in de aanbieding, maar straks hebben we een sproeisysteem bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Girls of Flevoland en ben ik Monday. Berichten van buiten Flevoland, Arie.
1: In de wijk De Esch in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
2: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die werken in het gebied. Ieder andere kan van de politie een bekeuring krijgen.
0: Droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen aan de rand van Flevoland ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers. Zoals je ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. Daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt de brandweer.
4: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
0: Herken je zijn stem?
1: Ja, dat is niet de brandweer, dat is onze boswachter.
0: Ja, dat is boswachter Harco Bergman. Mensen zijn vrijwillige brandweer.
1: Ja.
0: Doet hij ook.
1: Ah, dus vandaar dat je brandweer zei.
0: Ja, het systeem kan ook preventief werken. Bij grote campings bijvoorbeeld in natuurgebieden, het kan het vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
1: Ja, en terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereidingen zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerhouki staat in de basis. Net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van den Brom.
5: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie al.
1: Ja, en niet alleen FC Twente is bezig. Ook Ajax komt weer in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe Spaanse trainer Michel.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Staat je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Alfons Remery uit Almere stopt als statenlid voor de BBB... omdat hij is gevraagd om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden... voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen... en heeft daarom zijn provinciale zetel aan BBB teruggegeven. Het is niet duidelijk wie hem opvolgt. Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst... ondanks de hagelbuien. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. De eigenaren van Maronesse en Marknesse en Wilgehorst in Zeewolde... verwachten eind augustus de eerste druiven te gaan oogsten. Maar hoe staan die wijnranken erbij met al die droogte?
5: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
4: Zei Ronald van Veken van de wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om het Hardstyle Festival Defcon 1... begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd. Zegt burgemeester Jean-Paul Gebbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen laat op de donderdagavond. Dat was vlak voor het begin van het festival. Dat vertelt Gebbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden... maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gebbe, want volgens hem zou 2 maanden hebben geduurd... om al dat vuurwerk uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht waren er opnieuw aanvallen van de VS op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Kuwait zegt drones te hebben onderschept. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De droogte in Europa komt vooral doordat er meer water verdampt, blijkt uit onderzoek van wetenschappers. Door de opwarming van de aarde verdampt water sneller, waardoor droogte in Europa dus vaker voorkomt.
7: Goedemorgen, we beginnen de dag. Droog in Flevoland, flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het aan uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markermeer. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden, zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
8: Straks vierdaagse loper Patrick Veenhuis uit Emmeloord.
9: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Gingen terug naar het najaar van 87 met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: We hebben deze week al heel wat vierdaagse lopers gehad. En vandaag, op de donderdag, met de zeven heuvelen, kan het ook nog best pittig worden.
0: Gaan we vragen aan Patrick Veenhuis uit Almere, want die kan het weten, die doet al voor de 24e keer mee. Goedemorgen Patrick, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen Leo.
0: Ja, kun jij op grond van je ervaring zeggen, ja, de donderdag, die is zwaar.
2: Op zich valt het mij wel mee, want ik kan best wel goed tegen de heuvels. Het is ook een mooie route. De dinsdag, gisteren vond ik het zwaarst. Dus vaak de saaiste dag. Wordt omschreven saaiste dag. Maar die hebben we weer gehad. Zit over de helft. En de heuvels, dat valt mij wel. Het lijkt zwaar, maar ik daal liever dan dat ik er tegenop wandel.
1: Komt het dan ook vooral door de variatie? Dat de route dan leuker is?
2: Ja, het is prachtig. Als je bovenaan zit en je kijkt naar beneden het dal in, dat is net een stukje buitenland, hè?
0: Ja, maar over variatie gesproken, je doet dit al voor de 24e keer. Wat is er zo leuk aan?
2: Achter de hele sfeer en het is één grote familie. Je hoeft geen eten mee te nemen. Je krijgt alles spontaan aangeboden. Het is gewoon een beetje een verslaving.
1: Ja, ik zit dan ook te denken, 24e keer, kun je dan ook met je ogen dicht lopen?
2: Nou nee, dat niet. Nee, het is elke keer weer een uitdaging. Zoals nou ook. Het lijkt wel een probleemloos. Ik zit even aan de kant nou, vanwege het lawaai. Als ik met de wandelaars meeloop. Maar ik heb best wel last van mijn rechtervoet. Maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: Nou, hoeveel slik je dan?
2: Ibuprofen? Nou, daar heb ik er gisteren 3 van nodig gehad.
0: Zo! Kun je dan niet beter stoppen?
2: Nee, opgeven is geen optie. Nee. Oh, je moet eens weten wat de mensen hier allemaal slikken. Oh. Aan pijnstillers. Oh. Je ziet het wel terug op de steen hoor. Al die stripjes.
0: Oh, die gooien ze dan gewoon weg. Ja. Doe jij ook andere vierdaagse lopen? Of zeg je nee, Nijmegen, dat is mijn favoriet?
2: Nijmegen is mijn hoogtepunt. Voor de rest van het jaar wandel ik het hele jaar door. Dus alle wandeltochten. En dan op een gegeven moment, ja, zodra de vierdaagse weer is afgelopen, doe ik gewoon weer mee aan normale, georganiseerde wandeltochten. En er zijn ook vierdaagse in de buurt hoor, die pak ik vaak 1 of 2 dagen van. De kleine vierdaagse, zoals in Emmeloord, die pak ik gewoon 1 of 2 dagen. Maar dit is mijn hoogtepunt van het jaar.
1: En wat maakt zo'n massale wandelvierdaagse zo leuk? Want ja, veel mensen denken dan ook, je zit alleen maar bij elkaar op de hakken te trappen. Of valt dat hartstikke mee?
2: In het begin wel, maar voor mij, ja, ik ben niet zo'n snelle loper. Dus op een gegeven moment loop ik toch een beetje achteraan. Dus dan heb ik ook wel weer de rust, zeg maar. Ik hoef niet om 2-3 uur binnen te zijn. Als je mijn eindtijden ziet, dan denk je, nou, dat was ook op een nippertje. Dus gisteren 2 van 5. Nou, ik weet ongeveer precies hoe ik mijn pauzes moet indelen, hoe ik moet lopen. Ik fotografeer heel veel onderweg. Praatje maken en een dolletje maken, dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, ja, nu ook even met ons een dolletje maken, maar ik wil nog even terug naar de jaren dat het niet zo was. 2006 was het te warm na een dag, toen hebben ze het afgelast. En je had natuurlijk de coronajaren. Heb je het toen gemist?
2: Nou, 2006 was echt een rampjaar, dat klopt. En de eerste dag was echt ook loeiheet. Aan de hand daarvan hebben ze ook de was op de dijk. Die ene overleden meneer, die heb ik wel zien liggen. Dat was echt een ramp was dat. En daarna hebben ze ook besloten om de eerste dag de route om te gooien. Dat je in het begin over de dijk ingaat. En in de 2 coronajaren, ja, dan moet je, was een alternatieve vierdaagse, zoals het dan van de Nijmegen. Die mocht je zelf vanuit huis lopen. Ja, dus even missen. Maar daarna pak je de draad weer op. En dan ga je weer verder.
1: Ben je ooit uitgevallen of heb je ze allemaal uitgelopen?
2: Nee, nog nooit. Want Leo zegt zo net van, dan moet je maar stoppen. Nee, dat gaan we echt niet doen.
0: Oké. Morgen is de ontvangstuk op de Via Gladiola. Staan er mensen voor je klaar met bloemen dan?
2: Nou, ik loop eigenlijk alleen. Er staan altijd wel mensen. Gladiola krijg je altijd wel.
0: Oh.
2: De meeste, ja, altijd wel. Ik ga met een grote bos ga ik altijd weer terug naar mijn gastheer. En die geef ik aan mijn gastheer. Maar echt familie of bekende, ik kom wel bekende tegen, maar familie staat er eigenlijk niet.
0: Oké. Patrick Veenhuis uit Almere, hartelijk dank. En succes op deze derde dag.
2: Dankjewel.

0: Komt van zijn album The Romantic. Je hoorde Bruno Mars en I Just Might. Patrick, die we net hoorden, kondig ik prompelijk af als Almeter. Maar het is een Emmeloorder. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: En daarin gaan we het hebben over arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers op Schiphol.

0: Zoutelanden door Bluffen, Gekke Arnaert. Wat hebben we gisteravond gemist, Arie, op radio en tv?
1: Volgens Nieuwsuur zijn de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers nog niet veel verbeterd. 4 jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat bagagemedewerkers zwaarder werk deden dan toegestaan. Volgens FNV-bestuurder Stijn Jansen voldoen de arbeidsomstandigheden nog altijd niet aan de norm.
2: Wat er had moeten gebeuren is dat er veel geïnvesteerd moet worden in een nieuwe bagagehal, waar echt volledige automatisering een optie is. In die oude hallen is dat heel moeilijk om daadwerkelijk te krijgen. Dus uiteindelijk plakken we nog steeds pleisters. Dat leidt tot het overschrijding van arbeidsnormen die er niet voor niks zijn.
1: Wel nam Schiphol vorig jaar nieuwe tilhulpen in gebruik die de lichamelijke belasting voor bagagemedewerkers kunnen verminderen. Maar ook die laten vaak te wensen over.
2: We gaan niet ontkennen dat er niet veel geïnvesteerd is. Er is de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in tilhulpen. Maar wat we zien is dat die niet altijd heel goed werken. Ze vallen vaak uit. Doodzonde. Hiermee hebben we echt 3 jaar verloren. Wij roepen de minister op om zo snel mogelijk wetgeving te maken die Schiphol daadwerkelijk verantwoordelijk maakt voor naleving van arbonormen. En als dat niet gebeurt, ja, dan stappen we zelf naar de rechter om dat af te dwingen.
0: Dan naar het buitenland. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal zien.
3: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk 2 kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
0: Saudi-Arabië mag nu kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
3: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saudi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saudi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
1: En we blijven nog even in het buitenland, maar wel wat dichterbij, want Mark van Bommel wordt volgens de Belgische media de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. In Nederland wordt verbaasd gereageerd op de aanstelling van Bommel, die nog nooit eerder bondscoach is geweest. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, legde in langste lijnen en omstreken uit waarom de Belgische band voor hem heeft gekozen.
4: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. Ja, en dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
1: Ja, van Bommel werkte al eerder in België. Hij won met Antwerp FC onder meer de landstitel. De Belgen hopen dat hij dat succes kan doortrekken naar het nationale elftal.
4: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Dit is Flevoland.
3: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
8: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
7: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl. Dit is een uittip.
10: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische vissersschepen. En geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Almeerse BBB'er verlaat de Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws volgend uur.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
13: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
12: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
14: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
12: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Leo.
11: Dag, Arie. We beginnen dit uur met een postje politiek.
15: Ja.
11: Heb je in het vat zitten?
15: Ja, er is iemand opgestapt, hè?
11: Oh, oké. Daar gaan we straks behandelen.
15: Daar gaan we het over hebben.
11: Van BBB naar een andere partij. En waarom, dat is sowieso meteen. En om die politiek weer weg te spoelen, hebben we ook nog een beetje wijn voor je straks.
0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Als u meekeek, zag je de videoclip vanaf het strand. Ging ze lekker koffie schenken, de espresso.
1: Alfons Remery uit Almere stopt in september als statenlid voor de Boer-Burgerbeweging. Hij stapt over naar de onafhankelijke senaatsfractie.
0: Ja, praten erover met Wout Jansen, voorzitter van de onafhankelijke senaatsfractie, en met Andrea van Veen van BBB Flevoland. Goedemorgen beiden, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Meneer Jansen, we beginnen met u. Waarom hebben jullie Remery gevraagd voor uw partij?
2: Nou, daar heb ik drie antwoorden op. We hebben Alfons Remery benaderd omdat hij heeft bewezen en zeer deskundig betrokken, integer en loyaal statenlid te zijn. Dat is één. En twee, hij beschikt over bestuurlijke ervaring, kent de provinciale politiek door en door en geniet alom respect, ook buiten de eigen partij. Voor OPNL en Sterk Lokaal Flevoland staan deze kwalificaties voorop. En drie, Alfons past uitstekend bij onze visie op een nuchtere, onafhankelijke, lokale en inhoudelijke politiek. En hij voldoet aan de profielschets van OPNL als kandidaat senaat.
0: Viel u nu weg of bent u er nog?
2: Flevoland beschikbaar te stellen voor de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer.
0: Juist, mist een halve zin, maar allemaal alle lof voor u, voor meneer Remery. En dan komt die, ja, het is een beetje een ingewikkelde toestand met die statenverkiezingen, want we gaan in maart gaan we naar de Staten. De Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer en dan pas komt meneer Remery in de Senaat.
2: Dat klopt.
0: Ja, en daar is nu één zetel voor die partij.
2: Ja.
0: Hoe weet u dan nu al dat hij het gaat worden?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Hij is aspirant kandidaat. Dus, en inderdaad, net wat je zegt, hij zal door de statenleden, landelijk overigens, gekozen moeten worden.
0: Ja, en dan gaat u nu alvast maatregelen nemen door hem weg te plukken bij de BBW?
2: Nou, dat is niet wegplukken hoor. Maar,
0: plukken?
2: Kijk, nee, maar deze keuze staat vooral niet, gaat niet over partijpolitiek, maar over zijn kwaliteiten. En Sterk Lokaal Flevoland en OPNL willen de beste mensen inzetten om de belangen van de inwoners, provincies en gemeenten in Den Haag te vertegenwoordigen. En Alfons Remery heeft laten zien dat hij over kennis, ervaring en het gezag beschikt die daarvoor nodig zijn.
0: En die gaat dan weg bij BBB, mevrouw Van Veen. Dat is uw partij. Vindt u het jammer?
3: Ja, zeker. Zeker. Alle kwaliteiten van de heer Remery die de heer Jansen netjes heeft opgelezen daarnet, die zijn gewoon waar. En naast dat Alfons over al die kwaliteiten beschikt, is het gewoon ook een mooi mens. En ook als collega gaan wij hem daarom zeker missen.
0: Ja, hij geeft een zetel terug aan uw fractie. Daar komt dan een nieuwe voor terug. Maar waarom, ik weet niet precies wie die vraag moet beantwoorden, maar waarom kan hij gewoon niet tot maart of april volgend jaar blijven zitten en dan overstappen? Geeft u eerst maar antwoord, mevrouw Van Veen.
3: Nou, daar hebben wij het natuurlijk wel met de heer Remery over gehad. Maar het is natuurlijk ook gek dat wanneer je voor één partij in de Provinciale Staten zit, je bij een andere partij al op de lijst staat. En er komt misschien straks ook een stukje campagne voeren bij. Dus dat zijn dan zaken die je niet naast elkaar zou moeten willen doen.
0: Ja, ja, dan krijg je zwevende politici in plaats van zwevende kiezers. Maar ja, ik sta tegenwoordig nergens meer van te kijken hoor.
3: Nee, inderdaad. Maar wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: Ja, meneer Jansen, wat vindt u van die volgorde dat hij in september al stopt en speelt pas in maart? Meneer Jansen, bent u er nog? Nou, dat is dan jammer. De verbinding staat nog wel. Ah, ik hoor weer een zucht. Meneer Jansen, bent u er nog? Dat niet. Dan nog een vraag voor mevrouw Van Veen, want we zijn nog niet klaar. U weet nu wel dat u een opvolger moet vinden voor die paar maanden. Gaat u dat nog doen?
3: Hallo.
0: Ja, mevrouw Van Veen, u moet nu een opvolger zoeken voor meneer Remery. Gaat u dat nog doen voor die paar maanden tot de verkiezingen? Ook dat wil niet meer. De techniek zit ons niet mee, maar we hebben het wel genoeg behandeld. Zo, dank u wel allebei. Zometeen het weer van Weerplaza.

0: zitten midden in de vakantietijd en Arie heeft een camping in Nederland geboekt. Dus u gaat wel even praten met de weerman nu.
1: Precies. Heren van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je hoort het inderdaad al. Ik ga kamperen en zit dat er ook een beetje aan te komen. Mooi, prachtig, zonnig zomerweer.
2: Nou ja, dus, waar ga je heen precies?
1: Ik blijf gewoon lekker in eigen land.
2: Oh kijk, nou dan kan je zeker wel lekker weer verwachten de komende periode. Er zijn wel grote verschillen hoor. Maar vandaag ziet er op zich ook al best wel prima uit. Flink wat bewolking wel nog. Maar zeker vanmiddag zien we ook af en toe wel de zon. Temperaturen vanmiddag in Flevoland rond de graad of 20. En ook vanavond en vannacht hebben we dan nog te maken met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 14 graden op de meeste plekken. Morgen wordt het al een stukje warmer op de camping in eigen land. Want in Flevoland wordt het al zo'n 23 of 24 graden. Zien we zeker in de middag al flink wat zon. Ergens in het land, in het zuidoosten, wordt het dan al zomers warm. En op zaterdag kunnen we ook in Flevoland rekenen op zomerse temperaturen van ruim 26 graden. Er staat ook maar weinig wind, dus zeker in het zonnetje, die dan ook echt wel in grote getalen aanwezig is, kan het echt wel warm aanvoelen. Zondag en maandag wordt het dan wel tijdelijk wat wisselvalliger en wat minder warm.
1: Dat... Ja, en dan kan ik me voorstellen, kijk, ik zit natuurlijk dan uit te kijken naar mooie zomerse warme temperaturen. Maar ja, bijvoorbeeld een akkerbouwer denkt van, nou ja, mijn gewassen mogen ook wel wat vocht gebruiken.
2: Ja, precies. Dat is, het is echt goed droog aan het worden in ons land. En dat merken we ook steeds meer. Zondag en maandag kunnen we dus wel wat buien gaan verwachten. Maar het gaat echt niet genoeg zijn om de droogte te verhelpen, hoor. En het zou ook eigenlijk maar nauwelijks voor verlichting gaan zorgen. Want echt grote hoeveelheden. En dat lijkt ook op zondag en maandag niet aan de orde. Misschien in het zuidoosten van het land kan wel wat meer regen vallen. Maar in Flevoland verwacht ik niet heel veel. Dus het zou echt nauwelijks helpen. En ook volgende week ziet het voor de boeren. En niet alleen voor de boeren, ook voor de waterschappen. En de lage rivierstanden die nu ook echt wel aan het opspelen zijn, echt niet heel goed uit hoor. Want we gaan waarschijnlijk vanaf dinsdag toch weer een langdurige droge periode tegemoet. Met ook waarschijnlijk toch weer een zeer warme periode. Temperaturen die mogelijk richting de 30 graden gaan vanaf donderdag. Ook in Flevoland is dat het geval. Goed nieuws natuurlijk wel van mensen die daarvan houden en op de camping staan. Maar ook voor heel veel mensen slecht nieuws. Want het is echt goddroog aan het worden.
1: Ja, het is en blijft volop zomer. Peter van Straten was dat, van Weerplaza.
0: Dan maar een wijntje, Arie.
1: Nou, een beetje vroeg nog op dit moment, maar op een later moment. Later vandaag zou dat misschien kunnen. Maar wijn, ja, misschien verwacht je het niet, maar het is een kwaliteitsproduct uit onze provincie.
0: Het klimaat... komt niet naar Bordeaux?
1: Nee, het kan gewoon hier uit Flevoland.
0: Oké.
1: Want het klimaat verandert en dat is positief voor de wijnranken waar de druiven aan groeien. En daar komt bij dat onze voormalige zeebodem veel kalk bevat door zeeschelpen.
0: Ja, 2026 wordt misschien wel een goed wijnjaar. Wijnboer Ronald van Veeken uit Maronessen geeft een rondleiding op zijn wijngaard.
3: Nou, we zijn hier in de schatkamer van Maronessen. De kelder, de oude gierkelder was dit. Opa is hier ooit begonnen met een melkvee- en akkerbouwbedrijf. En daar hoorde natuurlijk een gierkelder bij. En op het moment dat wij met de wijn gaan begonnen, hebben we gezegd, dat is toch wel heel leuk om die oude gierkelder erbij te pakken en daar een mooie wijnkelder van te maken. Onze wijngaard is in 2004 aangeplant. Dus na 2 jaar heeft mijn vader de eerste fles wijn kunnen maken. Zoals je hem nou ziet, denk niet dat hij echt nog drinkbaar is. Maar het is gewoon leuk om eigenlijk de hele collectie hier te bewaren.
4: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal en op dit moment nog leeg, maar binnenkort worden ze gevuld?
3: Ja, dat klopt helemaal. Vanaf ongeveer eind augustus, begin september, dan gaat de oogst weer beginnen. En dan is het eigenlijk binnen 2 maanden tijd. Dan zul je zien dat hier alle vaten vol zijn en een drukte van je welstaat.
4: We zijn naar buiten gelopen, we zijn naar de wijngaard gegaan. Nou ja, als ik naar de druiven kijk, dan heb ik het idee, dit wordt een heel goed jaar.
3: Ja. Nou, inderdaad. Dat idee heb ik zelf ook. Inderdaad, de trossen zijn, ze zijn hartstikke mooi geworden. Een goede bloei gehad. Dus dat is heel belangrijk voor de druiven. Dat ze tijdens de bloeiperiode dat ze voldoende warmte hebben. En deze beginnen al met verkleuren. Dus het is ook echt nog wel mooi vroeg in het seizoen. Dat zal echt beginnen te rijpen.
4: Hebben ze ook al smaak op dit moment?
3: Nee, ik zou ze nou nog niet proeven. Ze zijn echt nog te zuur. En die zuurbalans in de druiven, dat is dat laatste paar weken voor de oogst gaan we heel vaak meten. En er zit een deel appelzuur en wijnzuur in. En als die goed in balans is, dan weten we op een gegeven moment... nou is die rijp en geschikt voor de oogst.
4: Maar we weten nog wel dat we een hele warme periode net achter de rug hebben. Veel mensen vonden het veel te warm. Ja. Maar hoe is het voor de wijnboer?
3: Nee, prima. Nou, voor de wijnboer die heeft het ook warm. Maar de druiven zelf, die kunnen er goed tegen. En ja, ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
4: Maar is de polder echt ook geschikt om daar wijn te maken?
3: Ja, ja. Nou, druiven houden met name van kalkrijke gronden. Nou ja, de kalk zit nog volop in de bodem van alle schelpen die op de zeebodem lagen. En de druiven kunnen hier dus gewoon heel goed gedijen. En ze vinden, prima.
1: Mijn boer Ronald van Veeken uit Marnesse was dat. In een bijdrage van verslaggever Mark Bakker. Vanmiddag meer wijn, want we gaan ook nog langs bij een wijngaard in Zeewolde.
0: En straks de ziekte van Crohn bij de berichten van Buiten Flevoland.

0: die bedoel ik, Mr. Know-it-all. Je bent bij Flevoland is wakker. Een praatje bij over Flevoland. Maar natuurlijk ook de berichten van buiten Flevoland. En Arie begint met medisch nieuws.
1: Ja, want 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van de patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen, zegt deze hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Het is een periode van 7 tot 10 jaar... waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt.
0: In de wijk De Es in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in die buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niet meer in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Verbod geldt niet voor bewoners natuurlijk. Bezoekers zijn mensen die er werken. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen.
1: Ja, en door de weerman hoorden we net al zeggen dat het droog is en droog blijft. Nou, droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zoals je ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. En daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden, zegt boswachter Harco Bergman.
5: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem één keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
1: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen.
0: The Common Limits, Calm After the Storm, tot 8:30.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Flevoland met het regionieuws.
7: Alfons Remeri uit Almere stopt als statenlid voor de BBB... omdat hij is gevraagd om volgend jaar Eerste Kamerlid te worden... voor de onafhankelijke senaatsfractie. Hij denkt dat hij Flevoland in Den Haag beter kan dienen... en heeft daarom zijn provinciale zetel bij BBB teruggegeven. Andrea van Veen van BBB Flevoland vindt het een goede timing van Remeri... om nu al weg te gaan bij BBB.
8: Nou, daar hebben wij het natuurlijk wel met de heer Remeri over gehad. Maar het is natuurlijk ook gek dat wanneer je voor 1 partij in de Provinciale Staten zit... je bij een andere partij al op de lijst staat.
7: Flevolandse wijnboeren verwachten een goede druivenoogst... ondanks de hagelbuien eerder dit jaar. De druiven rijpen goed op de kalkrijke zeekleibodem. De eigenaren van Maronesse, Marknes en Wilgehorst in Zeewolde... verwachten eind augustus de eerste druiven te kunnen gaan oogsten. Maar... hoe staan de wijnranken erbij met al die droogte?
9: En ze staan hier eigenlijk altijd wel met de voeten in de zeebodem. Dus daar is eigenlijk altijd nog vocht. En een vochtprobleem hebben ze niet echt.
7: Zei Ronald van Veken van Wijngaard de Maronesse in Marknesse. Het is verstandig geweest om Hardstyle Festival Defcon 1... begin deze maand af te gelasten omdat het te heet werd. Zegt burgemeester Gebbe van Dronten. Ook staat hij achter de beslissing om dat pas te doen. Laat op de donderdagavond, vlak voor het begin van het festival. Vertelt Gebbe in het politieke vakblad Binnenlands Bestuur. De traditionele eindshow met vuurwerk werd nog wel gehouden... maar op een leeg festivalterrein. Die show konden bezoekers op YouTube zien. Ook een goede keuze, zegt Gebbe, want volgens hem zou het 2 maanden hebben geduurd... om al dat vuurwerk weer uit elkaar te halen. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen... 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. In Frankrijk is weer een bosbrand uitgebroken, dit keer in de buurt van Bordeaux. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden de wijk in, komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk.
11: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markham. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warmer weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
12: ABB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Nadervesting en Blaricum. 4 minuten vertraging. Nee, geen flitsers. Staan er niet.
7: En als ik er nou toch een zie?
12: Nou, noem het maar.
7: Oké. Zometeen.
12: Zometeen is het weer tijd voor onze zomerserie met onze oud-weerman Robert de Vries.
13: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: zomerhit van Nick Kershaw uit de jaren 80. I won't let the sun go down on me.
1: Het is weer tijd voor onze zomerserie, waarin onze voormalige weerman Robert de Vries uit Emmeloord centraal staat. Hij heeft een bijzondere hobby, stormchasen. Oftewel gericht op zoek gaan naar orkanen en ander extreem weer.
0: Doe ze vooral in Amerika graag, dan komen die liefhebbers erop af als vliegen op de stroop. Je hoort het in een verhaal van Patrick van Heesik.
2: In deze aflevering zien we een aantal hoogtepunten van de stormchase-reis, waar Robert de Vries deel van uitmaakt. Ondertussen heeft het team flink wat kilometers achter de rug, op zoek naar donkere luchten, dreigende hagelbuien en natuurlijk een tornado. Het team doorkruist de staten Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Zuid-Dakota, Colorado en New Mexico.
3: De eerste dagen van onze trip, ja, die pakten toch wel behoorlijk stevig uit. We hadden echt serieuze settings waar echt zware buien bij konden ontstaan. De beroemde supercells, hè. Die buien die om een eigen as heen draaien. En als het allemaal zo goed samenvalt, het samenspel, dan kan er een tornado ontstaan. En die hebben we inderdaad ook gehad. Windsnelheden tussen de 200 en 300 kilometer per uur. Dus we moesten echt wel eventjes een afstandje houden van die tornado. Maar dat levert natuurlijk ontzettend veel adrenaline en ontzettend veel spanning op.

0: eigenlijk vlak voordat we eigenlijk naar Amerika gaan, zitten we al in de weermodellen. Zitten we al te kijken, wat is er mogelijk? Welk gebied is er iets mogelijk? Want stel, we landen dan op Dallas, maar het gaat bijvoorbeeld los in South Dakota. Ja, dat is natuurlijk een heel stuk rijden. En even een afstand te weergeven, dat is helemaal van Utrecht naar Perpignan in Zuid-Frankrijk. Dus dat rij je ook niet zomaar in een paar uur bij de aankomstdag. Maar als je geluk hebt, het is haakjes, dan is het redelijk in de regio. Dan hoef je maar een paar uur te rijden en dan heb je al een paar buien. Maar vlak voor het weggaan, een paar dagen van tevoren, houden we al die weermodellen in de gaten. Om te kijken wat het beste gebied is om naartoe te gaan.
1: Ook worden er tijdens de reis verschillende locaties bezocht die in het teken staan van de beruchte weersomstandigheden. In het gebied dat Tornado Alley wordt genoemd. In het midwesten van Amerika.
2: En voor de duidelijkheid, 30 jaar geleden werd hier een film opgenomen. Christus, die kent hem natuurlijk niet, 1996. En vanwege het 30-jarig jubileum, kijk daar, het is hier een festival.
0: Ja, de hoogtepunten natuurlijk ook de sfeer, hè? Gewoon het hele sfeer eromheen met ook al die Amerikanen die je in de buurt hebt. Dat is natuurlijk ook fantastisch om te meemaken. Dat je in zo'n kolonne rijdt van allemaal stormchasers. Je voelt langzamerhand al iedereen, ja, komt al een beetje in die sfeer. Iedereen kijkt een beetje naar buiten. Je ziet die enorme bloemkoolwolken, zie je dan helemaal omhoog schieten. Nou, dan weet je al dat er al van alles aan het ontstaan is. Nou ja, dan komt er langzamerhand zo'n, zie je in de verte al zo'n uitzakking onder die bui. Ja, dan die adrenaline komt in die auto natuurlijk. Iedereen is super gefocust. Die gaat dan helemaal omhoog. Dus, en het wordt ook steeds drukker met stormchasers. Dus dan weet je al bijna, nou, we zitten op de goede buis, zeggen we dan wel eens voor de grap. Dus ja, dat merk je wel. De adrenaline neemt wel steeds meer toe hoe dichter je bij die bui komt. Je weet natuurlijk allemaal een beetje van je eigen vakgebied wat al die processen zijn. Maar het is toch wel heel intimiderend. Ik vind het niet echt angstig, dat niet. Maar hoe je dat allemaal ziet ronddraaien om elkaar heen. En toch die spanning, het kan gebeuren. Ja, het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
1: In de volgende aflevering blikken we terug op de stormchase-reis van weerman Robert de Vries. En praten we over zijn toekomst. Heeft hij nog dromen en ambities op het gebied van stormchasen en werk?
3: Straks wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
4: Daarin gaat het over de nieuwe bondscoach van België.

0: Maar zo doe little and pack up. We hebben nog wat fragmenten voor je van de televisie en van de radio van gisteravond. Misschien heb je dat gemist.
1: De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Hoogleraar strategische studies Niels van Willigen zei met het oog op morgen dat de VS het vooral als een economische deal ziet.
2: Amerikaanse bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld die reactoren gaan bouwen. Daar is goed aan te verdienen. Maar tegelijkertijd is het ook een poging om anderen buiten de deur te houden. Hè? Want de angst is ook in Washington dat als wij het niet doen, dat de Russen en de Chinezen bijvoorbeeld met een lucratieve deal komen. Dus het heeft eigenlijk twee kanten wat dat betreft. Een economische kant, maar ook wel een politiek-strategische kant.
1: Saoedi-Arabië mag kerncentrales bouwen en zelf uranium verrijken.
2: Het lijkt er ook op dat deze deal een andersoortig deal is dan vaak wordt gesloten met andere landen. Want wat er hier aan de hand is, is dat Saoedi-Arabië waarschijnlijk zijn eigen uranium mag gaan verrijken. Terwijl in veel gevallen wordt dat uranium dan geleverd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en mag zo'n land dat niet zelf doen. Nou, Saoedi-Arabië mag dat zelf gaan doen.
0: Mark van Bommel wordt volgens Belgische media de nieuwe bondscoach.

0: van de Rode Duivels. Dan zou je denken, Mark van Bommel, die is nooit eerder bondscoach geweest. Dat klopt, maar hij gaat daar beginnen. Pieter-Jan Kalkoen, sportjournalist bij de Belgische krant Het Nieuwsblad, die was de gast in Langs de Lijn en Omstreken. En legt uit waarom de Belgische bond voor hem heeft gekozen.
1: Wij kunnen gewoon niet vissen in de laag met absoluut dure coaches. Ja, en dan van de mensen die beschikbaar zijn, is Mark van Bommel wel absoluut de grootste naam, of één van de grootste namen. Maar pakweg Guardiola, ja, die is gewoon niet bereikbaar voor België. Dus dan kom je wel in een andere klasse uit, dat is zeker zo.
0: Van Bommel was eerder actief in België. Hij won met Antwerpen FC onder meer de landstitel. En ja, wie weet dat succes, dat meenemen naar het nationale helftal, zou mooi zijn, hè?
1: Wij denken dan ook, Mark van Bommel heeft ook wel bij Antwerpen, want dat is dan echt de periode waar wij ons op baseren, heeft hij echt wel grote namen aan de kant durven zetten ten voordele van dan jongeren. Dat is ook zeer goed uitgedraaid. Wij denken, het is een Nederlander die durft wel knopen doorhakken. Is toch ook wel een man met persoonlijkheid door zijn carrière. Dus daarom wordt wel gedacht dat hij dat zal kunnen managen.
0: Dat was gisteravond op Radio NTV. En dit was Flevoland is wakker. Elke werkdag tussen 6 en 9. Dus ook morgen weer, Arie. Tot dan, hè.
2: Nee, ik ben er niet.
0: Je bent er niet? Heb je opvolger geregeld?
2: Ik heb een opvolger geregeld. En wie dat zal zijn, dat hoor je morgenochtend om 6 uur.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Dit is een uittip.
7: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almeerse BBB'er verlaat de Flevolandse Staten, maar wil volgend jaar naar de Eerste Kamer. En het is een goed wijnjaar in Flevoland. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
11: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
10: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
12: Dan gaan ze echt helemaal los en dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
13: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
10: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Esch geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vader en zoon Hazes zijn allebei bekend. Straks hoor je junior of toch senior.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar Badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
21: Zijn we al!
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
24: Met Leo Schouwenaar.

I knew it, I knew you. Taylor Swift uit de film van Toy Story. En daarvoor, ja, ik heb gekozen voor de oude Hazes. Ja, het was André Hazes senior met, ik meen het als beginner van deze aflevering van Flevoland Muziekland. Straks nog een uurtje dan met Marco Verhagen. En ik mag je meenemen naar, even nog naar de wijngaard van vanochtend. Ik weet niet of je dat gehoord hebt in het nieuws. Maar ze groeien goed, de druiven. Ze zijn er ook weer eerder. Net als de tarwe gisteren, daar hadden we ook nieuws over dat het wat eerder was. Het komt natuurlijk allemaal door die warme juni, waardoor het allemaal lekker is gegroeid. En wie weet komen er mooie wijnen uit in 2026. Dan heb je natuurlijk witte wijn, maar ook rode van UB40.

Roy Orbison. Meteen door met Kiek de Kiekendief. Die is in Almere geweest op het strand. Om te kijken naar windfoilen. Ook voor als je één been hebt. Want Michael Roberts Brands uit Zeewolde die staat erbij. En ja, er liggen allerlei materialen natuurlijk. Een clubhuis waar helmen aan hangen. De instructeur die staat er ook bij. En de vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Je kunt hem nu op televisie zien. Op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je hem ook zien. En je kunt hem zien op Facebook. Misschien heb je hem vanochtend vroeg al gezien en heb je antwoord al ingezonden. Het kan allemaal, maar doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 uur gaan we uit de goede inzendingen mensen bellen. Die mogen draaien aan het Rad van Fortuin. En wie weet ga je naar huis met mooie prijzen. Komende minuten dus de twee foto's van Kiek de Kiekendief op tv. En op de radio Robert van Hemert.

De Nederlandse band G-Race zong over Manhattan. Dat is een end van huis, maar dat maakt niet uit. Het was een leuk liedje uit de jaren 80. En daarvoor Zandloopster van Robert van Hemert. Ik heb er nog eentje voor je tot nieuws en reclame van 9:30. Dan krijg je het regionale nieuws. De hoofdpunten van de NOS en het weer van Weerplaza. Kijk ook even op de weg of er nog files staan of flitsers of van allebei niet. Want dat kan natuurlijk ook in deze vakantietijd. Eerst

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Een man van 62 is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden... en een werkstraf van 140 uur voor seks, chatten en grooming. Almere dacht 2 jaar geleden af te spreken met een 15-jarig meisje voor seks... maar de man werd misleid door een pedojager die zich voordeed als jong meisje. Die dreigde de politie in te schakelen... maar de verdachte heeft toen zelf de politie gebeld... en zegt spijt te hebben van zijn daden. De straf van de rechtbank is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft een uitspraak over een huurconflict... dat speelt in Lelystad Haven, uitgesteld. Hij vond dat beide partijen onvoldoende onderbouwing meebrachten naar de rechtbank. Het gaat om een conflict over de hoogte van de huur. De huurder zegt dat €800 per maand is afgesproken... maar de verhuurder heeft het over het dubbele.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een bosbrand in de buurt van Bordeaux... zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Zomerfestival Kwaku in Amsterdam stopt na dit jaar. De gestegen kosten maken het moeilijk om het toegankelijk te houden. Kwaku begon als klein voetbaltoernooi in de Bijlmer... en groeide uit tot groot festival met tienduizenden bezoekers. Mogelijk komt Kwaku wel terug in een andere vorm. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Er is bijna een maand gezocht naar het dier. De aap ontsnapte door een gracht over te zwemmen. Gisteren werd hij gevonden in een vangkooi bij het Brabantse dorp Esbeek.
10: Goedemorgen. We beginnen de dag droog in Flevoland. Flink wat bewolking. Slechts af en toe weet de zon even door het wolkendek heen te breken. En de temperatuur ligt deze ochtend al ruim boven de 15 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 20 graden in de provincie. Staat een matige noordwestenwind op het IJssel en Markham in. Soms een vrij krachtige noordwestenwind. En in de loop van de middag gaat de zon ook wat vaker doorbreken. Vanavond dan wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En ook vannacht is dat het geval. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden in de provincie. En vanaf morgen schakelen we tijdelijk over op een warme weertype. Want vrijdag wordt het 23 graden. Zien we in de middag de zon geregeld. En zaterdag kan het zomers warm worden met 26 graden.
8: Verkeersinformatie, geen files, wel een flitser op de buitenring in Almere. Hectometerpaal 11,6. Zie je nog een flitser, dat mag je natuurlijk doorgeven. Via de app van Flitsmeister. Ach, als klein meisje was ze Hannah Montana, maar als zangeres. Je kent haar wel, je hoort er zo meteen met het restante van Flevo Pack.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Leo Schouwenaar.

0: Soms worden live opnames grote hits. Deze hoort daarbij, David Bowie, Tina Turner.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2011 en dan precies dezelfde week, week 30, waar we nu ook weer in zitten. En ik zit in die lijst te kijken en dan zie ik een aardige samenwerking staan tussen Maroon 5 en Christina Aguilera. En die hadden beide een bewondering voor de leadzanger van de Rolling Stones. Niet zozeer van wat hij allemaal zingt, maar hoe die beweegt. Daar hebben ze een liedje op gemaakt. Moves Like Jagger stond 15 jaar geleden op nummer 3 van de hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 2011.

Ja, je hoorde twee achter elkaar. We begonnen met Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Dat zat in het rubriekje De Hitlijst van Toen. Want in precies de week 30, maar dan 15 jaar geleden, stonden zij op nummer 3 van de hitparade. En het toeval wil dat je net de nummer 3 van nu hoort. De Bauza was dat met Magnetic. Even terugkijken nog naar Kiek de Kiekendief. Voor de zekerheid even naar het strand van Almere. Daar wordt gewacht op wat komen gaat met windfoilen. En wingfoilen moet ik zeggen. En er zitten verschillen in de linkerfoto en de rechterfoto. Die is nu te zien op televisie. En op de radio hebben wij Billy Joel, de Piano Man. En voor de nieuwsberichten van 10 uur heb ik ook nog Loco voor je van Jeffrey Hezen. En straks Marco met nog een uurtje Flevoland Muziekland.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katerien Keil en Marco Verhagen. Katerien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: In de ruimte waar ooit aardappelen opgeslagen lagen, daar staan nu grote vaten. Ze zijn van metaal.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik heb best wel last van mijn rechtervoet, maar goed, daar hebben we pijnstillers voor. Het is elk jaar toch weer anders.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Het werkt toch wel heel intimiderend als je die bui zo ziet. Dus het levert echt wel behoorlijk wat spanning op.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit is een uittip.
4: Van maandag 3 tot en met zondag 9 augustus gaan de trossen los in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum. Vaar tijdens de Maritieme Week mee op historische visserschepen en geniet van shanties en visserijdemonstraties. Reserveer nu kaarten op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen.
9: Zeven landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
10: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
9: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker
11: geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Urk FM.

0: Urk FM.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking. In de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al abseilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Allemaal hartelijk welkom bij dit speciale programma voor jullie.
2: De Koninklijke Trein.
1: Om in te stappen.
2: En snel weg te wezen.
1: En mee te gaan.
2: En het kost helemaal niks.

Hallo allemaal, hier zijn we weer met de nieuwe aflevering van de Koninklijke Trein. Eerst gaan we maar eens naar een liedje luisteren over God die alles op deze wereld zo mooi heeft gemaakt. Maar niet alleen alles wat je om je heen ziet. Kijk maar eens in de spiegel. Ook jou heeft de Heere gemaakt.

Naast het land van de Israëlieten ligt een land dat Syrië heet. De koning van Syrië heeft veel soldaten. En de baas van die soldaten heet Naaman. Naaman is de generaal van de koning. Naaman is ook getrouwd. En zijn vrouw heeft een meisje in huis dat haar helpt met koken en wassen. Dat meisje woonde vroeger in Israël. Maar nu is ze dienstmeisje bij de vrouw van Naaman. Ze vindt het daar niet akelig hoor. Naaman en zijn vrouw zijn heel aardig tegen haar. Op een dag wordt Naaman ziek. Niet zomaar een beetje ziek, nee. Hij krijgt een hele nare ziekte. Er komen allemaal witte zweren op zijn armen en zijn handen, op zijn benen en zijn voeten. Naaman is melaats. Zo noem je die ziekte. Hij is al naar de dokter geweest, maar die kan hem niet helpen. Tegen die nare ziekte zijn geen drankjes en geen pilletjes. Naaman zal steeds zieker worden en over een paar jaar zal hij sterven. Zo gaat het altijd met mensen die melaats zijn. Iedereen vindt het erg dat Naaman zo ziek is. De koning houdt van hem. Zijn soldaten en knechten houden ook van hem. Maar niemand kan hem helpen. Het dienstmeisje dat vroeger in Israël woonde, vindt het ook erg dat Naaman melaats is. Ze zegt, woonde meneer Naaman maar in mijn land, in Israël. Dan zou Elisa hem wel beter maken. Elisa is een profeet van de Heere God.

0: Ik ga aan de koning vragen of ik naar die profeet in Israël mag gaan, zegt Naaman tegen zijn vrouw. Hij gaat dadelijk naar de koning toe en vertelt hem dat er in het land Israël een profeet woont die wonderen kan doen. Die profeet kan hem misschien wel beter maken.
1: Dan moet je daar meteen naartoe gaan, zegt de koning. Ik kan je wel een poosje missen.
0: Nu de koning het goed vindt, gaat Naaman direct op reis met een paar knechten. Hij rijdt in een koets met paarden ervoor en hij neemt ook veel goud en zilver mee. Dat is voor Elisa. Naaman denkt, die profeet doet zijn wonder natuurlijk niet voor niets. Daar moet hij vast veel geld voor hebben. Laat ik maar heel veel meenemen. Het kan me niet schelen hoeveel ik ervoor moet betalen als ik maar beter word. Na een lange reis komt hij bij het huis van Elisa. Naaman denkt, die profeet komt natuurlijk dadelijk naar buiten als hij mijn koets ziet. Als hij ziet welke ziekte ik heb, gaat hij natuurlijk heel hard bidden tot zijn God. En daarna strijkt hij over de zweren op mijn lichaam en dan ben ik weer beter. Maar zo gebeurt het helemaal niet. Elisa blijft gewoon in zijn huis. Hij komt niet naar buiten. Hij stuurt zijn knecht Gehazi naar de koets van Naaman. En Gehazi zegt, u moet 7 keer in de rivier de Jordaan onder water gaan. Dan zult u weer beter zijn.
1: Wat? Roept Naaman boos. Moet ik 7 keer onder water gaan in dat riviertje? Dan had ik beter in Syrië kunnen blijven. De rivieren in mijn land zijn veel mooier dan de Jordaan. Vooruit, we gaan naar huis.

Hé, wat jammer nou, zeggen zijn knechten. We hoopten dat u weer gezond naar huis zou gaan. Waarom doet u niet wat Elisa zegt? Het is toch niet moeilijk om 7 keer in die rivier onder water te gaan? U kunt het toch proberen? Ja, dat is waar, zegt Naaman. Laat ik het dan maar doen. Hij rijdt in zijn koets naar de Jordaan. Hij kleedt zich uit en loopt het water in. Dan gaat hij helemaal kopje onder. Als hij weer boven water komt, zitten de zweren er nog net zo als eerst. Zie je wel, het helpt niets. Maar de profeet zei 7 keer. Vooruit dan maar weer. Naaman gaat nog een keer kopje onder. En nog een keer. Na 3 keer is hij nog net zo ziek als vroeger. Maar hij gaat nog een keer. En nog een keer. Als Naaman 6 keer onder water is geweest, zitten de zweren nog net zo op zijn armen en benen als vroeger. De knechten staan vol spanning aan de kant te wachten. Ze hebben meegeteld. Nu moet Naaman nog 1 keer. En wat zal er dan gebeuren? Naaman gaat voor de 7e keer onder water. Hij gaat weer rechtop staan. En dan? Oh, hij is gezond. Alle zweren zijn weg. Hij heeft weer een mooi lichaam. De profeet heeft gelijk gehad. Naaman rent het water uit. Hij kleedt zich vlug aan en springt in de koets. Hij rijdt meteen terug naar Elisa om hem te bedanken.

Deze keer komt Elisa wel naar buiten. Naaman roept blij, ik ben weer gezond. Uw God is een echte God. Hij kan zelfs mensen beter maken die melaat zijn. Ik ga nooit meer bidden tot een afgod. Ik wil nu alleen nog bidden tot de Heere God die in de hemel woont. Oh, wat ben ik blij. Wat wilt u van me hebben, Elisa? Zilver of goud of mooie kleren? Zeg het maar, ik heb een heleboel bij me. Maar Elisa wil niets hebben. Hij zegt, ik ben een knecht van God. De Heere God zorgt voor mij. Ik heb van u niets nodig. Echt niet? Vraagt Naaman. Echt niet, zegt Elisa. Naaman zegt, dan ga ik nu gauw terug naar mijn eigen land. En ik zal de Heere God nooit vergeten. Hij stapt in zijn koets en rijdt weg met zijn knechten. Gehazi, de knecht van Elisa, staat erbij als Naaman al dat goud en zilver aan Elisa wil geven. Gehazi denkt, oh wat dom van Elisa. We hadden rijk kunnen zijn. We hadden een mooi huis kunnen kopen en mooie kleren. Nou, als Elisa graag arm wil zijn, moet hij dat zelf weten. Maar ik wil best rijk zijn. Ik ga achter de koets van Naaman aan en ik vraag een zak vol zilver. Als Naaman dus een eindje op weg is, komt Gehazi achter de koets aanrennen. Naaman stopt. Wat is er? Vraagt hij. Kan ik toch iets voor Elisa doen? Ja, liegt Gehazi, u kunt iets voor Elisa doen. Net toen u wegreed, kwamen er twee arme profeten bij ons op bezoek. Ze hebben niets meer. Elisa is zelf ook arm, dus hij kan u niets geven. Misschien wilt u wat zilver aan die arme mannen geven. Dan kunnen ze weer eten kopen. Natuurlijk, zegt Naaman. Hier, neem deze twee zakken met zilver maar. En hier heb je ook nog twee mooie jassen voor die arme mannen. Naaman is blij dat hij toch iets voor Elisa kan doen. Maar zo is het helemaal niet, hè? Elisa heeft Gehazi niet naar de koets van Naaman gestuurd. En er zijn helemaal geen arme profeten bij Elisa op bezoek. Gehazi liegt alles.

0: Als Gehazi thuiskomt, stopt hij de zakken met zilver en de twee jassen goed weg. Wat is hij nu rijk? Hij gaat naar Elisa en hij doet net of er niets is gebeurd. Maar Elisa zegt: waar kom je vandaan, Gehazi?
1: Nergens vandaan, liegt Gehazi. Ik ben gewoon thuis geweest.
0: Oh nee, zegt Elisa boos. Ik weet wel wat je hebt gedaan. De Heere God heeft het mij verteld. Dat was heel gemeen van je, Gehazi. Je hebt tegen Naaman gelogen. Je wilde graag rijk zijn, hè? En nu ben je rijk. Maar voor straf krijg jij de ziekte die Naaman eerst had. Gehazi kijkt naar zijn handen. Er zitten opeens witte zweren op. Hij is meelaats. Net als Naaman vroeger. Domme Gehazi. Was maar niet zo gemeen geweest. Dan was je nu nog gezond. Wat heb je aan al dat geld als je meelaats bent?

Nou, dat is ook wat met Gehazi, hè. Hij wilde graag veel hebben en toen hij ook nog ging liegen tegen Elisa, werd hij voor straf ziek. Net zo ziek zoals Naaman eerst was. De Heere is heel goed voor mensen, dat zag je maar bij Naaman. Maar God vindt de zonde heel erg. Daar is hij erg boos over. En we lezen niet in de Bijbel dat Gehazi spijt kreeg van zijn verkeerde dingen. Dan kan God dus ook straf geven. De Heere laat niet met zich spotten. Hij is heilig, daar mogen we best ontzag voor hebben. En tegelijk houdt hij ontzettend veel van ons. Hij wil helemaal niet dat we verkeerde dingen doen. Daarom mogen we altijd met onze zonden naar God toe gaan en hem om vergeving vragen. Daar luistert hij naar. En hij wil ze ook vergeven.

In je leven kan er maar één de baas zijn. Het is God die jou leidt, helpt en voor je zorgt. Of jij zelf bent de baas en denkt alles zelf wel te kunnen zonder God. Maar of het dan goed komt? Ik weet zeker van niet. Daarom laat Jezus maar in je hart wonen, zodat je hem kan volgen de hele dag. Hij weet precies de weg en wat je doen moet of niet. Hij helpt je. Dan ben je nooit...

Goedenavond luisteraars. Fijn dat u uw radio of internet heeft afgestemd op de lokale radio Urk FM. Om naar ons programma Ziekentroost te luisteren. Vanavond kan er niet gebeld worden voor verzoekjes in verband met de vakantietijd. Ik doe vanavond de presentatie samen met Klaas Hendrik. We laten vanavond weer mooie psalmen en geestelijke liederen aan u horen. We hopen dat u zult genieten. We lezen nu eerst een mooi gedicht en we wensen u een gezegende avond toe.

terugziend, Heer, op onze kinderjaren, maar ook op onze hele levenstijd, kunnen zoveel zonden ons bezwaren. De vraag rijst op, zijn wij nu wel bereid? O God, U kunt de zonde niet verdragen. Eens zullen wij toch allen voor U staan. Geef toch dat niemand het zal durven wagen om zonder bloed U tegemoet te gaan. Dat dierbaar bloed dat Jezus wilde geven, al stervend op de heuvel Golgotha, zodat de dode zondaars mogen leven wanneer ze tot Hem smeken om genade. Zovelen hebben rust en vrede gevonden, die met hun zonden schuilden bij het Lam. Want nimmer heeft Hij iemand eengezonden, die tot zijn dierbaar bloed de toevlucht nam. Heilige Geest, leer ons dan neer te knielen, bij Jezus kruis, gelovend in zijn bloed. Vervul ons met zijn liefde in onze zielen, opdat we hem danken met een blij gemoed. Dan zullen onze lofgezangen rijzen, zolang we hier beneden mogen zijn. En eenmaal zullen wij volmaakt U prijzen in het grote koor, in jubelend refrein.

Het christelijk mannenkoor, door Eendracht verbonden uit Kampen, gaat voor u zingen Rots waarop wij bouwen. Solo wordt gezongen door Ludwig van Gijsegem.

0: We hebben geluisterd naar het Christelijk Mannenkoor door Eendracht Verbonden uit Kampen. Zij zongen voor u Rots waarop wij bouwen. Solo werd uitgevoerd door een Belgische tenor operazanger Ludwig van Gijzegem.
1: En dan gaan we nu luisteren naar Psalm 118, de versen 11, 12 en 13. En dat is een samenzang vanuit Hasselt.

0: We hebben geluisterd naar het lied Gebed en het werd gezongen door de Zuid-Afrikaan Piet Smit.
1: En dan nu een samenzang vanuit Genemuiden en we gaan luisteren naar Psalm 84 en daarvan de versen 1, 2 en 6.

Onder leiding van Gerrit Schinkel zingt het christelijk mannenkoor Eiland Hurk Heerlijke Stad. Solo, Harm Schinkel en Teunis Nijntjes.

0: We hebben geluisterd naar het lied Eerlijke Stad. En dit werd uitgevoerd door het christelijk mannenkoor Eiland Hurk onder leiding van Gerrit Schinkel. Solo, Harm Schinkel en Tony Snijntjes.
1: Albert Kramer en Kees Post zingen het mooie lied Het Paspoort.

Het volgende lied dat voor u klaarstaat wordt uitgevoerd door de Urkelzangers. Zij gaan dat lied voor u zingen. God is tegenwoordig.

0: God is tegenwoordig en dit werd uitgevoerd door de Urkerszangers.
1: En dan gaan we nu luisteren naar een samenzang vanuit de schuilplaats in Urk met psalm 65 en daarvan de versen 1 en 2.

0: Denk aan mij, en dit werd uitgevoerd door Cantate Deo uit Urk.
1: Goedenavond, luisteraars. Dit laatste lied past echt bij het thema van de meditatie die ik zal lezen. Daar staat boven avondgebed. En het is naar aanleiding van Lucas 24, vers 29a. Dat zal ik met u lezen. Lucas 24, vers 29a, deze woorden. En zij, dat zijn de Emmausgangers, dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Het is avond geworden, een blijde of droeve, een korte of lange dag ligt achter u. Misschien wou het vandaag niet zo erg. U kon niet op gang komen. U had last van allerlei kwaaltjes die zich lieten gelden. U kreeg het bezoek niet dat u verwachtte. En nu is de dag dan toch weer om. Misschien ziet u tegen de dag van morgen nog meer op. Zullen we, voor u gaat slapen, samen eens gaan luisteren naar een avondgebed dat u ook mag bidden? Ja, moet bidden. De mooiste geschiedenis uit de Bijbel vind ik altijd die van de Emmausgangers. Weet u waarom? Ze is voor mijn besef de levensgeschiedenis van duizenden mensen. Ze is zo bijzonder levensecht. Wat kunnen de gebeurtenissen van ons kleine leven en van het grote wereldleven ook ons bezighouden? Hoe kunnen ze onze gesprekken beheersen? Fijn wanneer je er nog met een ander over kunt praten, wat je zo in beslag neemt. Als je een verwante ziel ontmoet, dan vergeet een mens alles om zich heen en hebben de gebeurtenissen van het leven hem helemaal te pakken. Maar vooral, wat zijn er mensen die net als deze Emmausgangers teleurgestelde verwachtingen hebben? Hoe vaak hoor ik dat uit de mond van ouderen? Wij hoopten dat, maar helaas, die hoop is in rook vervlogen. Het is niet gegaan zoals wij het verwacht hadden. Of, we hadden huizen gebouwd op ons kind. We dachten dat we er waren als de kinderen eenmaal groot waren, maar... En dan komt een verhaal van leed en verdriet, van schuld en zonde... Dat alles moet een mens verwerken. Misschien hebben wij ook gehoopt dat alles in ons leven van een leien dakje zou gaan als we geloofden, belijdenis deden, avondmaal vierden. Maar ook dat is niet waar gebleken. Er blijven zoveel vragen over. Het kan alles nog zo donker zijn. Het resulteert in de klacht, maar hem zagen ze niet. Om hem gaat het, dat is goed begrepen. Maar hem zagen de vrouwen bij het graf niet, en als die vrouwen hem niet zien, wat geven dan al die geruchten dat hij leeft? Je moet hem dan toch kunnen zien? Hij moet zich dan toch de levende bewijzen? Het gaat toch om hem? Met minder kunnen we toch niet toe? En wordt dat niet in allerlei variaties herhaald? Hem zagen we niet. We hebben wel veel gehoord, veel kerkdiensten meegemaakt, veel geluisterd naar de radio, veel platen en cd's laten draaien met geestelijke muziek. Maar hoe mooi ook, hem zagen wij niet. Zelfs zijn er onder ons die de Heere oprecht willen dienen, hem in heel hun leven nodig hebben, ook naar hem uitzien, maar... Hem zien ze niet. Ze hebben niet de rechte kijk op en niet de echte verbinding met de Heer Christus. Daarom zijn de woorden van de Emmausgangers velen uit het hart gegrepen. Maar deze geschiedenis spreekt nog veel meer aan vanwege het feit dat de opgestane herder veel dichterbij is dan de Emmausgangers denken. Uit een bosje terzijde van de weg komt hij tevoorschijn. Hij voegt zich bij het tweetal en zonder dat ze maar een flauw vermoeden hebben wie er naast hen loopt, weet hij hen aan het praten te krijgen. Ziet u goed wat hier gebeurt? Christus leeft en daarom doet hij leven. Als hij is opgestaan uit de doden, kunnen zijn jongeren niet in het donker blijven ronddwalen. Ze moeten tot het licht worden gebracht. Mede daartoe is hij opgestaan. Maar hij doet dat echt pastoraal, geestelijk, zoals hij alleen dat kan. Hij gaat zich niet direct aan hen bekendmaken: ik ben de opgestane Jezus. Dat lijkt wel eerste hulp, maar dat zou slechts momentele, geen blijvende hulp zijn. Kleopas en zijn vriend zouden dan niet verder zijn gekomen, niets hebben geleerd en niet hebben ontdekt waar eigenlijk de oorzaak zat van hun verdriet en hun troosteloosheid. Hun ogen moeten opengaan voor de Christus der Schriften, en daarom moeten hun ogen voorlopig dicht blijven voor de lichamelijke Jezus die naast hen wandelt. De opgestane heiland blijkt op dit paasfeest de echte herder van zijn volk te zijn. Hij zoekt hen op en hij laat hen hun hart uitstorten. Hij blijkt te kunnen luisteren. Dat spreekt ons aan. Iemand die tijd voor je neemt, bij wie je je hart kunt uitstorten, die niet direct zijn kijk geeft, maar eerst naar je luistert. Als hij geluisterd heeft, spreekt hij. Maar dan is zijn spreken geen fluwelen aanpak. Wat is er toch erg met jullie? Wees maar rustig, het valt alles wel mee. Nee, hij verwijt de Emmausgangers hun onverstand en hun ongeloof in de Schriften. Als ze de Schriften gekend, goed gelezen en geloofd hadden, hadden ze kunnen weten: de Christus moest deze dingen lijden om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan. Dan gaat Christus zelf de Schriften openen. Christus gaat preken over Christus. Dat zal een Christusprediking geweest zijn om nooit te vergeten. Hij gaat het Oude Testament met hen lezen zoals zij het nog nooit hebben gelezen. De lichten gaan branden. Het is direct al niet zo donker meer door het onderwijs dat ze krijgen. Hoe is het mogelijk dat zij het nog nooit zo hebben gezien? Ze krijgen ineens licht over allerlei teksten en geschiedenissen, regels en gebruiken uit het Oude Testament. Ze zien de zaak al niet zo somber meer in. Als het is zoals deze vreemdeling zegt, dan gloort er toch nog hoop aan de kim. Dan is Golgotha toch het einde niet. Wat hebben we dat allen nodig, dat de Bijbel voor ons gaat leven? Dat teksten waar we misschien jarenlang overheen hebben gelezen, tot ons gaan spreken en we er dingen in horen die we nog nooit hebben gehoord. Wat is het nodig dat we veel in de Bijbel lezen en dat de Heilige Geest ons de Bijbel leert lezen? Het drietal is in Emmaüs. De tijd is omgevlogen. Zijn we nu al? En nu komt de proef op de som. Jezus doet alsof hij verder wil gaan. Weer zo'n echt menselijk, levensecht trekje in deze geschiedenis. Hoe vaak doet hij niet alsof? Alsof hij zich niets van ons aantrekt. Alsof hij ons alleen laat. Alsof hij afscheid van ons neemt voorgoed. Alsof hij zegt: zoek het nu zelf maar uit. Maar hij stelt op de proef. Hij wil gebeden zijn. Hebben we hem nu werkelijk nodig? Of kunnen we hem missen? Zou er wezenlijk niets veranderen als Jezus verder zou gaan? Of zou de nacht dan werkelijk gaan vallen? Kleopas en zijn vriend vragen: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. Dat is hun avondgebed. In dat gebed drukken ze alles uit wat in hen leeft. Er is tijdens de wandeling een band gelegd tussen hen en de vreemdeling. Ze beseffen: Als hij doorgaat, dan komt er een leegte. Ze willen nog meer met hem praten. Ze hebben er nog niet genoeg van. Maar zo zeggen ze het niet. Hun motief is bezorgdheid voor hun tochtgenoot. De dag is reeds gedaald. Wie gaat in de nacht alleen verder? Dat doet men toch niet? Ze laten het voorkomen alsof het zijn belang is om bij hen te blijven. Maar in werkelijkheid is het hun eigen belang. Ja, het is hun en het is uw belang dat zo gebeden wordt. Wie er bij de Heere op aandringt, blijft bij ons, die geeft zichzelf. Die doet iets meer dan beleefd vragen. Die laat merken, het is voor mij nu of nooit. En het zal met recht avond worden als dit niet gebeurt. Misschien is in uw leven de avond al gedaald en bent u oud. Ach, wat is oud? Misschien is het in uw leven donker. Bent u ziek, al zo lang? Hebt u het moeilijk met de weg die God met u houdt en kunt u die weg maar niet begrijpen? Maar de Heere is er, ook in het horen naar dit woord. Wat is nu uw antwoord? Eén antwoord is maar goed. Blijf bij ons. Als u weggaat, dan komen we helemaal in het donker. Dan is nergens licht meer en nergens kracht. Dan zijn we zonder troost en houvast. Blijf bij ons. U kunnen wij niet missen. Veel kunnen we missen. Als het moet, aards geluk en gezondheid, levenskracht en genot. Maar u kunnen we niet missen. Nooit. Wij hebben u niets te bieden dat in overeenstemming is met uw waardigheid. Maar blijf bij ons, Heer. Als vrienden henen gaan in stormgetij, blijf gij ter hulp gereed. O, blijf met mij. Op zulk bidden heeft de levende heiland gewacht. Zulke korte, maar levende gebeden verhoort hij, moet hij verhoren, omdat hij het is die leeft om te doen leven. Het antwoord? En ik ging in om bij hen te blijven. Nu moet u niet zeggen, en even later ging hij weer weg. Hij ging in om bij hen te blijven, de Christus der Schriften. Als hij bij de Emmausgangers is ingegaan en zonder vragen de leiding heeft genomen bij de maaltijd, dan zien zij ineens dat hij het is, Jezus, die zij misten. En er komt geen leegte als hij uit hun gezicht verdwijnt. Want de Christus der Schriften is gebleven. Ze reppen zich naar Jeruzalem. De levende Christus is bij hen. Het leven heeft vele vragen. Gods wegen met ons zijn vaak vol raadsels. U ziet misschien terug op een leven vol beproevingen. Maar als u dit avondgebed in waarheid hebt gebeden en de Heere dat heeft verhoord, is uw leven niet vergeefs geweest. Dan hebt u het doel bereikt. Immers, dat deze Christus bij ons blijft, dat is het grote levensgeheim dat ook in het sterven blijft. Als in de doodsvallei ik eens zal staan en ik zie de poorten voor mij opengaan en gij mij dogen sluit, dan juich ik blij in leven en in dood, waart gij met mij. Ik dank u.

interkerkelijk psalmzangkoor Crescendo uit Ede gaat voor ons zingen psalm 77 en daarvan de versen 1

Het koor onder leiding van Gerrit Schinkel, het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk, gaat voor u zingen. Ben reizend naar die stad.

En dit was het Christelijk Mannenkoor Eilandwerk onder leiding van Gerrit Schinkel. We hebben geluisterd naar het lied Ben reizend naar die stad.

En dan gaan we verder met een gemeentezang vanuit de Petrakerk met Psalm 118, de versen 11 en 14.

Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand uwer heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haren vrouw. Alzo zijn onze ogen op den Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots, der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Niet alle mensen om ons heen zijn aardig. Je hebt als christen te maken met spot en hoon. Als je een volgeling van de Heere Jezus bent geworden, moet je dit lijden meemaken ter wille van zijn naam. Zo leert hij. Dat wil niet zeggen dat je deze verachting lijdelijk ondergaat. Kinderen van God, waar ze ook verkeren, kunnen samen bidden. Wees ons genadig. Indringend bidden om genade. Je kunt last hebben van je eigen zonden en tekortkomingen. Maar je kunt het ook zat worden als trotse en hoogmoedige mensen je telkens neerzetten. Het zij in de familie, het zij op je werk en soms ook in de buurt. Je kunt verzadigd worden met spotwoorden. Wat moet je ermee? Samen voortdurend bidden, telkens weer. O Heere, wees ons genadig. We redden het zelf niet. Maar als U ons genadig bent, als U in gunst op ons neerziet en U ons uw genade laat ervaren, dan komen wij er doorheen. Daarom zijn onze ogen alleen gericht op U, onze God. We zijn geheel afhankelijk van U en dat willen we biddend belijden. Er is een lied. Hij geeft meer genade als de lasten meer wegen. En zo zingen pelgrims zich er doorheen en komen zij verder.

Ja, luisteraars, zo zijn we alweer aan het einde gekomen van ons programma Ziekentroost. We willen u hartelijk bedanken voor het luisteren van onze mooie psalmen en geestelijke liederen. Namens Klaas Hendrik en mij nog een hele goede nachtrust en we wensen u en jullie allen Gods onmisbare zegen toe. Genacht hoor.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

getal, voorkomende uit de troon Gods en des Lams, in het midden van de straat en op de ene en de andere zijde de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal erin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen eersen in alle eeuwigheid. En zie, ik kom aarzelijk. En mijn loon is met mij. Om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de oereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niets. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom aarzelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
1: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
1: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Katharien Keil en Marco Verhagen. Katharien neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: duiken in de zee.
1: Deze week waait er een frisse zomerbries door de studio. Herberg Flevoland wordt Herberg aan Zee. Met Catherine Keil en Marco Verhagen. Catherine neemt haar scherpe blik en boeiende gasten mee. Van media tot muziek. Stem af en beleef een week vol verhalen, actualiteit en zomerse gezelligheid. Herberg aan Zee. Deze week van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

je zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Je luistert naar Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.